bevallen mij eentje dood, voor rudde ta garde me grie. Rudde begoren we garde ar griehe geleer. Ach, wisle, eestlam, nur eentje dood.